Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik een gewoonte een thema vast te zetten, te breien, te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En dit programma gaat over de 35.000 keuzes die wij iedere dag maken. En gelukkig bestaat er niet zoiets als een foute keuze. Maar bewust kiezen maakt wel gezonder, relaxter en gelukkiger. Dus hoe pakken we dat aan? En dat is het onderwerp van vandaag. En natuurlijk wat leuke liedjes erbij. Maar in mijn faal met 20.000 liedjes kan ik geen enkel liedje vinden over kies of keus of keuze. Dus in dit programma hebben mijn liedjes totaal, compleet, helemaal niks te maken met het onderwerp waar ik over praat. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: En dat was Gordon met hart en ziel. En zo dadelijk ga ik verder met een liedje van Buurman. En dat heet Sommige Mensen.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Als je voor het ene kiest en het andere laat, krijg je dan later geen spijt? Stel, je moet een belangrijke keuze maken. Voor een nieuwe baan, een ander huis of misschien wel een nieuwe geliefde. Makkelijk is het niet. De voor- en nadelen gaan al maandenlang door je hoofd. Wat geef je op? Wat laat je toe? En vooral, krijg je straks geen spijt van wat je nu kiest. Terwijl ratio en gevoel door elkaar lopen, denk je, kon iemand anders dit maar voor mij beslissen. Precies die gedachte is de kern van een bewuste keuze maken. Want kiezen is een kunst die we uiteindelijk allemaal zelf moeten leren. Als het eenmaal lukt, zijn de gevolgen geweldig. Vergeleken met 50 jaar geleden hebben we nu best veel invloed op het verloop van ons leven. Leuk, maar het kan ook keuzestress veroorzaken. Ieder mens maakt maar liefst zo'n 35.000 keuzes per dag. Die zijn, gelukkig, lang niet allemaal van levensbelang en vaak een kwestie van automatisme. Tanden poetsen, douchen, koffie zetten, jas aantrekken, auto starten, de pan rijst opzetten. De lijst van onze dagelijkse microkeuzes is eindeloos. Maar ook bij meer levensbepalende kwesties. Wat we in de supermarkt kopen. Welke kleding we dragen. Welke informatie we lezen. En met wie we ons willen verbinden en vergelijken. En soms verliezen we ons nog wel eens in de waan van de dag. Vrienden, familie en geliefden hebben vaak een zegje in de beslissingen die we nemen. Want naar de voorkeuren van de meerderheid luisteren kan het gevoel geven dat we het juist doen. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, totdat we ons realiseren dat we keuzes maken uit sociale wenselijkheid. En zo zitten we, voor we het weten, met tegenzin op die zoveelste verjaardag. Zeggen we niets terug tegen die dominante manager uit angst voor conflict? Of laten we, in het uiterste geval, persoonlijke dromen versloffen, omdat we zijn gaan geloven dat er niets te kiezen valt? Dat is niet alleen jammer. Het is vooral onnodig.

En dat waren Hesse en Inneke met De deur staat altijd open. En ik ga verder met een liedje van Bazaar en dat heet Goud.

0: You're listening to 4EB FM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
1: Pak de regie. Regie hebben over je leven geeft rust. Coach en trainer Helene Prince weet daar alles van. Lange tijd leken haar relatie en leven prachtig aan de buitenkant, maar van binnen was ze neerslachtig, onzeker en ongelukkig. Tot ze op een dag haar peuterdochter oppakte en man, geld en huis achter zich liet om de balans te maken van haar leven. Mijn oude leven voelde niet goed. De meningen, verwachtingen, wensen en behoeften van anderen waren belangrijker dan wat ik zelf wilde. Daardoor was ik onbewust gaan denken dat ik weinig invloed had op wat er in mijn leven gebeurde. Dat brak me op en moest ik veranderen, al was het alleen maar voor mijn kind. Zoals dat kan gaan met grote beslissingen, ging haar leven daarna al snel een hele andere en betere kant op. En daarover schreef Helene het boek Keuzekracht. Stop met twijfelen, kies voor geluk. In haar coachingpraktijk helpt ze nu anderen om krachtiger, zelfverzekerder en vooral dapperder te worden. Want moed is vaak wel nodig bij het nemen van ingrijpende beslissingen. Dat geldt vooral voor wie stress krijgt van het idee dat een beslissing verkeerd kan uitpakken en daardoor blijft uitstellen. Maar een foute keuze bestaat niet. Wat wel bestaat is dat we, om wat voor reden dan ook, bang zijn om te falen, waardoor we op de perfecte omstandigheden blijven wachten. Bewust kiezen begint bij je realiseren dat je altijd een keuze hebt, ook als dat niet zo voelt. In ieders leven gebeuren soms nare dingen, zoals ziektes en geweld of verlies. En daar hebben we niets over te zeggen. Maar hoe je erop reageert, heb je wel in jouw eigen hand. Bewuste keuzes maken gaat niet over slachtofferschap, maar over regie. En regie, hoe klein ook, geeft rust in alle denkbare situaties.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.nl.

www.ecoregion.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Soms laten we onze dromen versloffen, omdat we denken dat er niets te kiezen valt. En nu klinken adviezen als verantwoordelijkheid nemen en regie pakken natuurlijk heel verstandig. Maar hoe doen we dat in het gewone leven? Volgens de beroemde zelfdeterminatietheorie van Amerikaanse hoogleraren in de positieve psychologie draait het om de balans tussen drie menselijke basisbehoeften voor meer zelfwaardering en motivatie. En die drie zijn competentie, autonomie en verbondenheid. Het komt erop neer dat wie zichzelf bekwaam voelt, competentie, de vrijheid krijgt om zichzelf te laten zien en horen, autonomie, en daarbij fijne relaties met anderen blijft houden, verbondenheid, en ook daadwerkelijk meer geluk en evenwicht in het leven ervaart. Al is er soms eerst een wat mindere periode voor nodig om daar echt heen te willen. Soms krijgen mensen tussen de 35 en de 55 die ondanks een baan, huis, partner en kinderen alsnog een gevoel van leegte en daardoor keuzestress ervaren. Maar juist door die leegte te onderzoeken, kun je erachter komen waar die basisbehoeften overgaan. En van daaruit kun je betere keuzes maken. Wie ben je? Welk verleden heb je? Wat is belangrijk voor je? En wat houd je tegen? Het kan transformerend zijn om eigen normen, waarden en verlangens opnieuw te onderzoeken, om vanuit die zelfkennis andere keuzes te kunnen maken, waardoor je je heel wat gelukkiger gaat voelen.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

En dat was Rob de Nijs met Malle Babbe. En Gunter Neefs gaat verder met Ik heb er geen zin in vandaag.

0: Sharing the world with you.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Je gevoel spreekt. Laat die angst los dat een keuze onveranderlijk en voor altijd is. Gevoel speelt daarbij een grote rol, omdat we vaak onbewust wel weten wat we eigenlijk willen, maar daar rationeel niet aan kunnen toegeven. Stel jezelf om dat te testen eens een belangrijke vraag en gooi dan kop of munt. De hoop die je voelt terwijl het muntje nog niet is gevallen, is meteen het antwoord. Toch kan het soms ook helpen dat gevoel even buiten de deur te houden, zodat we onze reactie bewuster kunnen kiezen. Want met slaande deuren een relatie verbreken of woedend ontslag nemen, kan even als een enorme opluchting voelen. Een rustig overwogen besluit is het niet. Daarmee is het ook niet wat we keuzekracht noemen. Een gelukkiger en evenwichtiger leven leiden door daar op dagelijkse basis voor te kiezen. En dat is verre van egoïstisch. Want hoe bewuster we onze eigen behoeften en waarden accepteren en erkennen, hoe minder behoeften, afgunstig en veroordelend we worden naar anderen. Gelukkige keuzes maken we met ons hart. Kiezen is niet langer lastig voor wie naar zichzelf durft te luisteren. Vaak hoort daar wel tijdelijk de onzekerheid en verandering of controleverlies bij. Maar wie dat aandurft, geeft zichzelf de kans op een nieuwe realiteit met ontelbare, fijnere keuzes om te maken.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Bewuster kiezen voor twijfelkonten. Nummer 1. Stel jezelf precieze vragen. Wat kunnen praktisch zijn? Hoeveel geld kost dit? Hoeveel tijd? Ben ik hier te oud voor? Te jong voor? Welke consequenties heeft dit voor mijn dagelijkse leven? Maar ook emotionele vragen. Waar ben ik bang voor? Wie verlies ik mogelijk? Krijg ik buikpijn bij het vooruitzicht of juist vlinders? En idealistische. Past dit bij wie ik wil zijn of worden? Welke overtuigingen over mezelf komen tot hun recht als ik het doe en welke niet? Wees precies. Schrijf het op. Dat geeft overzicht. Nummer 2. Relativeer. Soms kennen we te veel lading toe aan een keuze en zijn we bang het verkeerde te kiezen. Denk terug aan keuzes die jou ooit gelukkig maakten en laat die angst los over wat je kiest. Voor altijd. En dat helpt. 3. Praat erover. Met je partner, vriendinnen of een vertrouwde collega. Probeer zo open mogelijk naar hun reacties te luisteren. En let vooral op het gevoel dat je daarvan krijgt. En nummer 4. Gebruik je intuïtie. Wie denken even loslaat en voelt wat een mogelijke keuze met het hart en lichaam doet, kan rust en headspace ervaren. Meditatie kan hierbij helpen. Net als visualiseren, sporten of gewoon wandelen in de natuur.
2: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: En ik ga verder met de bewuster kiezen voor je twijfelkonten. En nummer 5 is: laat het idee los dat besluiteloosheid vrijheid geeft. Als iets blijft knagen, vraagt het juist veel meer energie en aandacht dan als we er zonder een ander moedwillig pijn te doen naar durven te luisteren en handelen. Nummer 6. Laat de ander eigen keuze maken. Want ook die besluiten hebben we te respecteren en te accepteren. Het goede nieuws: zelfs als de harmonie al dan niet tijdelijk wordt verstoord door andermans onverwachte keuzes, is dat zelden een verloren zaak. Zeker voor mensen die zelf al hebben geleerd wat bewust kiezen is. En nummer 7. Doe het. En twijfel niet te lang. Want twijfel is vaak een teken dat je de reactie van anderen belangrijker maakt dan die van jezelf. Een keuze uit het hart laat zich luid en duidelijk horen. Ook als het misschien wat onwennig of ongemakkelijk aanvoelt. En als laatste nummer 8. Doe het niet. Soms is ergens mee stoppen juist de beste keuze. Zoals bij je anders voordoen, klein je bent, je te veel met anderen vergelijken, negatieve mensen om je heen dulden, veel op sociale media zitten, roddelen, binnenzitten of ongezonde gewoontes hebben. Doe het gewoon niet.
0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
2: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.